As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

skryf met bloed aan die wêreldkronieke, want die slag om Utopia gaan voort. Die maag word gevul met debat en replieke, en al pratende pleeg mense moord. Verkeerd lyk so reg, en die erns

maar amtelijk wordt manke en kranke besteel. En prodeel krijg die wijze besot. Want wat slecht is, is recht. En wat recht is, moet weg. En vijfjaarlijks

voel ik jou lyf se rondings lê. Waar ek voor die witte staan van baby

niks die kus afdink. As ek my pad terug na jou toe begin. Gewapen met blomme, propvol soentjies van my. Gaan ek vandag probeer om jou hart terug te kry.

Ze hebben er een busy dag weer. Die volk het begin oorbreek. Enige zoet. En die platteland roep jouw naam. En die platteland roep jouw naam.

0: stukje van jou. Start voor een stukje van jou, Zari Louise van Wijk. En zij, als je op die stage ook ziet, dan zal ze altijd zeggen, stout voor een Facebook post of something like that. Ja, dat is zo'n saying wat ze heet. Maar dat is 6 minuten net voor die tijd van 8 uur op die lekker luisterstasie. Dat begin om zo'n beetje voor die verjaarsdag boodskapies. En jullie van mijn moeder af. Verjaarsdag wens aan mijn Maaikie Leonie Thompson. Vriendin mag Louise is jou sien. Dankie voor jou mooi hart. Baie liefde van jou meisiekin. Natalie Leonie van ons af ook. Baie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. En ik moet ook sê, dit is die luisteraar bij Luister FM wat ek weer die langste nou al saam met ons is, of een van die, kan ek sê, top 10 wat saam met ons is, en een memory wat ek van Tannie het, wat ek nooit sal vergeet het, toe ons die bokke gehad het, wat die deur dispatch gegaan het, het ek die outside broadcast gepak in die hoofstraat, en toe ons weer sien, toe is al 10,000 mense. Het was chaos, ons wacht vir die busie. En die Tannie het letterlijk half lijf in die karre ingespring, net om die bok geest in die gang te kry. Dat Tannie Leonie, jy is een baie speciale persoon. Baie dankie vir jou liefde, jou omgee, jou gebed. En namens Luister FM, happy birthday.
1: Asai. Irene sê, wens asseblief die liefde van my lewe en die pa van ons seun, Jacques Greef. Baie geluk met sy verjaarsdag. Mag dit vir hom 'n geseënde dag en nuwe lewensjaar wees. Mag die Here hom nog baie jare vir ons spaar. Ons is lief vir hom en waardeer hom baie. Dit kom van vrou lief Nicoline, Keenan en Bianca.
0: Like it great, Tim Orde, en ieder bejaarsdag versoek aan het my swaar, Nico Kilian, baie geluk. Nico, mag jy geseende dag hê van, ek weet, is dit Bonnie of Nonnie?
1: Nonnie.
0: Ek neem Nonnie, Veronica, Nonnie, I don't know. Nonnie. I'm gonna, just gonna go Nonnie. Nonnie, Nonnie. Nonnie.
1: Niet so. Dis die verjaarsdag boodskappe vir nou, baie dankie aan allemaal wat, ek wil dankie sê dat jylle verjaar, want jylle is amazing.
0: Ja,
1: so, ek
0: hoor
1: elke persoon wat vannacht verjaar, het een wonderlijke dag daar buiten, en maak die beste van het vannacht.

0: nou laat ek bly hierso.
1: Ooh, ek heb een verre lekker jachtrip.
2: Yeah, I was in Norway.

jij weet hoe ik denk en wat ik voel. Jij weet met mijn smaal wat ik bedoel. Jij weet

Zou jij, als jij die tijd weer terug kon draaien, zou jij jouw bagage op mij laten? Want jij

er is speelbeeld van vreugde. Te mijn geld, je is ontevreden. En er is dan wel breekt zijn muren.

0: Bad van Bethesda word vandag geroep.
1: Spring in.
0: Jesus roep op die bad. Staan maar nader.
1: Spring in.
0: Nader. Yeah.

0: Want daar was
1: die, die tyd en die ander was te klein. Ek het 15 nou die dag gevang, maar nie een kon bakkie ry nie.
0: Te koza, jong. Nou ja, so enetjie voordat ons aan die muziek toe gaan, dan moet ek ook vir jou sê, ou John is ingeskakel daar uit Jeffrey's Bay uit. En ek het nou lekker gelag vir sy enetjie ook. Ek wil hom net gog op beter hier so. Waar is hy nou? Jong Kove, hier is hy. Hy sê, broeders, hy sê, vanavond het ek een vraag vir al die slim Luister FM luisteraars. Jy ry op een perd en galop teen een constante spoed. Rechts van jou is een skerp helling. Links van jou is een olifant wat teen diezelfde spoed as jy beweeg. Direct voor jou is een springende kangaroo en jy kan nie voorbij kom nie. Achter jou hardloop een leeuw teen diezelfde spoed as jy. Wat moet jy doen om uit hierdie levensgevaarlike situasie te ontsnap? Wel, mama het die antwoord. John, kry jou dronklui van die merry-go-round af. Doe-doe-doe-doe-doe-doe.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hè? Huh? Waarheen?
0: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
0: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: bestaan terug te verlang.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ek soek een hoekie waar ek vir eers kan skuil, waar daar stilte in my hart kom, waar die wind nie saans sal.

mijn top. Zij's zus en spinnenkop. Die goals bijten in vrijstaat. Ik laat het in vrijstaat. Pas niet op, want zus en spinnenkop. Zij vat jou vast in vrijstaat. Ik laat het in vrijstaat.

0: Luister FM.
1: Die ouwens brom in die bar, van dinge lyk naar, vir die rest van die blerrie seisoen. Ons breier staar in die lights van een kar, wat om gaan platreis soos een wallaby skram. Ons spelers verdwijn, soos sand in die wind, hulle wil aan ek aan die wereld gaan strijd.